DJ. I wanna shake my ass. I wanna shake my ass.

0: FM met je nieuwsupdate. 3 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. China heeft opnieuw een Nederlands marineschip gevolgd tijdens een passage door de straat van Taiwan. Volgens Defensie gebeurde dat bij het fregat Tromp dat in de regio actief is. Eerder volgde China hetzelfde schip ook al in de Zuid-Chinese Zee. De situatie onderstreept de spanningen rond Taiwan, waar China het gebied als eigen grondgebied beschouwt. Gemeenten die achterlopen met het huisvesten van statushouders hoeven voorlopig niet op harde maatregelen uit Den Haag te rekenen. Woonminister Buchholz wil eerst afspraken maken over oplossingen, zoals tijdelijke woningen en woningdelen. Volgens cijfers van het ministerie blijven de gemeenten samen ruim 12.000 plekken achter bij de gemaakte afspraken. Bouwers en overheden mogen staalslakken straks mogelijk alleen nog maar gebruiken als het veilig kan. Het kabinet wil een definitief verbod invoeren voor het restproduct uit de staalindustrie. Alleen met een vergunning kan straks nog een uitzondering worden gemaakt. Eind dit jaar wordt een definitief besluit verwacht. En de Oranjevrouwen dreigen een direct WK-ticket mis te lopen na een nederlaag tegen Ierland. De ploeg verloor in de Nations League en is daardoor afhankelijk van het resultaat in de laatste groepswedstrijd. Alleen bij een gunstige uitslag blijft rechtstreeks plaatsing nog mogelijk. Anders wacht een lange route richting het WK. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog, al kan plaatselijk wat mist ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 aan zee. De morgen begint zonnig en overwegend droog. Morgenmiddag wordt het in het land zo'n 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

hyper, hyper.

0: Nieuwsupdate. 4 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. China heeft opnieuw een Nederlands marineschip gevolgd tijdens een passage door de straat van Taiwan. Volgens Defensie gebeurde dat bij het fregat Tromp dat in de regio actief is. Eerder volgde China hetzelfde schip ook al in de Zuid-Chinese Zee. De situatie onderstreept de spanningen rond Taiwan, waar China het gebied als eigen grondgebied beschouwt. Gemeenten die achterlopen met het huisvesten van statushouders hoeven voorlopig niet op harde maatregelen uit Den Haag te rekenen. Woonminister Boekholt wil eerst afspraken maken over oplossingen, zoals tijdelijke woningen en woningdelen. Volgens cijfers van het ministerie blijven de gemeenten samen ruim 12.000 plekken achter bij de gemaakte afspraken. Bouwers en overheden mogen staalslakken straks mogelijk alleen nog maar gebruiken als het veilig kan. Het kabinet wil een definitief verbod invoeren voor het restproduct uit de staalindustrie. Alleen met een vergunning kan straks nog een uitzondering worden gemaakt. Eind dit jaar wordt een definitief besluit verwacht. En de Oranjevrouwen dreigen een direct WK-ticket mis te lopen na een nederlaag tegen Ierland. De ploeg verloor in de Nations League en is daardoor afhankelijk van het resultaat in de laatste groepswedstrijd. Alleen bij een gunstige uitslag blijft rechtstreeks plaatsing nog mogelijk. Anders wacht een lange route richting het WK. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog, al kan plaatselijk wat mist ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het noordoosten, tot 13 aan zee. De morgen begint zonnig en overwegend droog. Morgenmiddag wordt het in het land zo'n 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: ZFM met je nieuwsupdate. 5 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Asielaanvragen die voor invoering van het EU-migratiepact zijn ingediend, worden voortaan anders behandeld. Door een achterstand van circa 54 dossiers geeft de IND vanaf 12 juni voorrang aan nieuwe aanvragen. Om lange wachttijden te beperken verdeelt asielminister Van den Brink oude dossiers in 4 categorieën om een gefaseerde beoordeling te kunnen bewerkstelligen. De 52-jarige Brit Paul Quinn is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting uit 2003 in Little Houghton. Andrew Malkinson werd destijds onterecht veroordeeld en zat 17 jaar gevangen. Quinn bleef tijdens zijn oorspronkelijke onderzoek buiten beeld, ondanks eerdere zedendelicten en zijn woonplaats nabij de plaats van het misdrijf. Er is een tweede verdachte opgepakt voor de explosie bij een kantoorgebouw op de Amsterdamse Zuidas. Deze keer betreft het een 16-jarige jongen die volgens het Openbaar Ministerie betrokken zou zijn geweest bij de voorbereiding van de aanslag. Eerder werd al een 17-jarige verdachte aangehouden. Justitie onderzoekt of meer verdachten kunnen worden aangehouden. Bedrijven die zich voorbereiden op de nieuwe Europese regels voor loontransparantie moeten voorlopig afwachten. Brussel heeft nog niet gereageerd op een verzoek om uitstel. De regels moeten loonverschillen tussen mannen en vrouwen beter zichtbaar maken. Daardoor blijft voor veel werkgevers onduidelijk hoeveel tijd zij nog hebben om zich voor te bereiden. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. Vanmiddag raakt het van het zuidwesten uit op steeds meer plaatsen bewolkt, waarna een gebied met regen naar het noordoosten trekt. Voor de regen uit kan het nog ongeveer 20 graden worden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Nieuwsupdate. 6 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Asielaanvragen die voor invoering van het EU-migratiepact zijn ingediend, worden voortaan anders behandeld. Door een achterstand van circa 54 dossiers geeft de IND vanaf 12 juni voorrang aan nieuwe aanvragen. Om lange wachttijden te beperken verdeelt asielminister Van den Brink oude dossiers in 4 categorieën om een gefaseerde beoordeling te kunnen bewerkstelligen. De 52-jarige Brit Paul Quinn is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting uit 2003 in Little Hilton. Andrew Malkinson werd destijds onterecht veroordeeld en zat 17 jaar gevangen. Quinn bleef tijdens zijn oorspronkelijke onderzoek buiten beeld, ondanks eerdere zedendelicten en zijn woonplaats nabij de plaats van het misdrijf. Er is een tweede verdachte opgepakt voor de explosie bij een kantoorgebouw op de Amsterdamse Zuidas. Deze keer betreft het een 16-jarige jongen die volgens het Openbaar Ministerie betrokken zou zijn geweest bij de voorbereiding van de aanslag. Eerder werd al een 17-jarige verdachte aangehouden. Justitie onderzoekt of meer verdachten kunnen worden aangehouden. Bedrijven die zich voorbereiden op de nieuwe Europese regels voor loontransparantie moeten voorlopig afwachten. Brussel heeft nog niet gereageerd op een verzoek om uitstel. De regels moeten loonverschillen tussen mannen en vrouwen beter zichtbaar maken. Daardoor blijft voor veel werkgevers onduidelijk hoeveel tijd zij nog hebben om zich voor te bereiden. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. Vanmiddag raakt het van het zuidwesten uit op steeds meer plaatsen bewolkt, waarna een gebied met regen naar het noordoosten trekt. Voor de regen uit kan het nog ongeveer 20 graden worden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Haal de geuren en smaken van Magisch Thailand nu in huis. Bestel of haal af bij Thai From Sky. Eigentijds en toch traditioneel thuis eten. Thai From Sky bezorgt in Amstelveen en omgeving. Thai From Sky, ook voor veganistische gerechten. En Thai From Sky is 100% halal. Bestel en betaal online op thaifromsky.nl. Met elke week leuke kortingen. Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij. Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl. Wild
1: FM. Terug naar de muziek. Happy music. Feel good.

0: ZFM met je nieuwsupdate. 7 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Een 28-jarige Nederlander is gisteren op luchthaven Kopenhagen gearresteerd na aankomst uit Ethiopië. Hij werd al jaren gezocht voor twee ernstige mishandelingen in 2022. Bij één incident overleed het slachtoffer een dag later. De verdachte blijft zeker 25 dagen in voorarrest. Een medeverdachte kreeg eerder ruim 9,5 jaar cel. Onder een gymzaal van de middelbare school in Rome is een circa 1800 jaar oude Romeinse villa ontdekt. De vondst volgt op verhalen van leerlingen over verborgen ruimtes onder het gebouw. Na onderzoek van docenten en archeologen kwam een groot deel van de villa aan het licht, nadat in 2024 officieel een onderzoek was gestart. Asielaanvragen die voor invoering van het EU-migratiepact zijn ingediend, worden voortaan anders behandeld. Door een achterstand van circa 54 dossiers geeft de IND vanaf 12 juni voorrang aan nieuwe aanvragen. Om lange wachttijden te beperken verdeelt asielminister Van den Brink oude dossiers in 4 categorieën om een gefaseerde beoordeling te kunnen bewerkstelligen. De 52-jarige Brit Paul Quinn is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting uit 2003 in Little Hilton. Andrew Malkinson werd destijds onterecht veroordeeld en zat 17 jaar gevangen. Quinn bleef tijdens zijn oorspronkelijke onderzoek buiten beeld, ondanks eerdere zedendelicten en zijn woonplaats nabij de plaats van het misdrijf. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. Vanmiddag raakt het van het zuidwesten uit op steeds meer plaatsen bewolkt, waarna een gebied met regen naar het noordoosten trekt. Voor de regen uit kan het nog ongeveer 20 graden worden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Haal de geuren en smaken van Magisch Thailand nu in huis. Bestel of haal af bij Thai From Sky. Eigentijds en toch traditioneel thuis eten. Thai From Sky bezorgt in Amstelveen en omgeving. Thai From Sky, ook voor veganistische gerechten. En Thai From Sky is 100% halal. Bestel en betaal online op thaifromsky.nl. Met elke week leuke kortingen.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een 28-jarige Nederlander is gisteren op luchthaven Kopenhagen gearresteerd na aankomst uit Ethiopië. Hij werd al jaren gezocht voor twee ernstige mishandelingen. Onder een gymzaal van een middelbare school in Rome is een circa 1800 jaar oude Romeinse villa ontdekt. Asielaanvragen die voor invoering van het EU-migratiepact zijn ingediend, worden voortaan anders behandeld. En de 52-jarige Brit Paul Quinn is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting uit 2003. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
3: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music. Feel good. Dit is Wild.

0: ZFM met je nieuwsupdate. 8 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Sander Verschoor.
2: Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar 131 miljoen kijkers. En dat is aanzienlijk minder dan de 166 miljoen van vorig jaar. Volgens de organisatie komt dat mede door het ontbreken van enkele landen. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië deden niet mee vanwege Israëlische deelname. En er waren 3 landen die het festival niet uitzonden. Het Amerikaanse leger heeft Iraanse radarinstallaties in Gurukh en op het eiland Qassem aangevallen nadat Iran 4 drones richting de straat van Hormuz had gelanceerd. Volgens de Amerikanen vormden de drones een directe bedreiging voor de scheepvaart. Iran zegt op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein te hebben aangevallen. Een 28-jarige Nederlander is gisteren op de luchthaven van Kopenhagen gearresteerd na aankomst uit Ethiopië. Hij werd al jaren gezocht voor 2 ernstige mishandelingen in 2022. Bij 1 incident overleed het slachtoffer een dag later. De verdachte blijft zeker 25 dagen in voorarrest. Een medeverdachte kreeg eerder ruim 9,5 jaar cel. Onder een gymzaal van de middelbare school in Rome is een circa 1800 jaar oude Romeinse villa ontdekt. De vondst volgde op verhalen van leerlingen over verborgen ruimtes onder het gebouw. Na onderzoek van docenten en archeologen kwam een groot deel van de villa aan het licht, nadat in 2024 officieel onderzoek was gestart. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. Vanmiddag raakt het vanuit het zuidwesten uit op steeds meer plaatsen bewolkt. Daarna volgt een gebied met regen wat naar het noordoosten trekt. Voor de regen uit kan het nog ongeveer 20 graden worden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
3: Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar 131 miljoen kijkers. Dat is aanzienlijk minder dan de 166 miljoen van vorig jaar. Het Amerikaanse leger heeft Iraanse radarinstallaties in Goruk en op het eiland Qasem aangevallen nadat Iran 4 drones richting de straat van Hormuz had gelanceerd. Een 28-jarige Nederlander is gisteren op de luchthaven van Kopenhagen gearresteerd na aankomst uit Ethiopië. Hij werd al jaren gezocht voor 2 ernstige mishandelingen. Onder een gymzaal van de middelbare school in Rome is een circa 1800 jaar oude Romeinse villa ontdekt.
2: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
4: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music. Feel good. Dit is Wild FM.

0: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland hoor!
0: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
2: Wild FM, met je nieuwsupdate. 9 uur.
3: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Volgens VMBO en praktijk onderwijsscholen schiet het beleid van kansrijk adviseren zijn doel voorbij. Volgens nu.nl krijgen leerlingen bij twijfel vaker een hoger schooladvies, maar velen kunnen dat niveau niet vasthouden. Dit leidt tot teleurstelling, schoolwisselingen en extra druk op scholen. Voor leerlingen voelt een overstap vaak ook als persoonlijk falen. Bij Russische aanvallen in de Oekraïnse regio Gerson zijn 5 mensen omgekomen. Een man stierf door een droneaanval en een vrouw kwam om bij een aanval op een tankstation, waarbij ook 7 gewonden vielen. Daarnaast werden 3 lichamen gevonden na eerdere beschietingen. Rusland en Oekraïne voerden deze week wederzijdse aanvallen uit. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar 131 miljoen kijkers. En dat is aanzienlijk minder dan de 166 miljoen van vorig jaar. Volgens de organisatie komt dat mede door het ontbreken van enkele landen. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië deden niet mee vanwege Israëlische deelname. En er waren 3 landen die het festival niet uitzonden. Het Amerikaanse leger heeft Iraanse radarinstallaties in Kourouk en op het eiland Qassem aangevallen nadat Iran 4 drones richting de straat van Hormuz had gelanceerd. Volgens de Amerikanen vormden de drones een directe bedreiging voor de scheepvaart. Iran zegt op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein te hebben aangevallen. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. Vanmiddag raakt het vanuit het zuidwesten uit op steeds meer plaatsen bewolkt. Daarna volgt een gebied met regen wat naar het noordoosten trekt. Voor de regen uit kan het nog ongeveer 20 graden worden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
3: Volgens VMBO en praktijkonderwijsscholen schiet het beleid van kansrijk adviseren zijn doel voorbij. Bij Russische aanvallen in de Oekraïnse regio Gerson zijn 5 mensen omgekomen. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar 131 miljoen kijkers. En dat is aanzienlijk minder dan de 166 van vorig jaar. Het Amerikaanse leger heeft gisteren Iraanse radarinstallaties in Gorouk en op het eiland Qassem aangevallen, nadat Iran 4 drones richting de straat van Hormuz had gelanceerd.
2: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
4: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music. Feel good. Dit is Wild FM.

DJ. I wanna shake my ass. Hey DJ.

0: Haal de geuren en smaken van Magisch Thailand nu in huis. Bestel of haal af bij Thai From Sky. Eigentijds en toch traditioneel thuis eten. Thai From Sky bezorgt in Amstelveen en omgeving. Thai From Sky, ook voor veganistische gerechten. En Thai From Sky is 100% halal. Bestel en betaal online op thaifromsky.nl. Met elke week leuke kortingen.
1: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
0: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
0: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
3: Wild FM, met je nieuwsupdate. 10 uur.
4: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Het aantal plofkraken in Nederland stijgt sterk. Waar in heel 2025 4 incidenten werden geregistreerd, zijn er begin juni al 19. De politie noemt de ontwikkelingen in de Telegraaf zorgwekkend. Aanvankelijk vooral in de Randstad komen plofkraken nu landelijk voor. Explosieven veroorzaken grote schade aan automaten, panden en woningen. De Britse acteur Anthony Head is op 72-jarige leeftijd overleden aan complicaties van een longontsteking. Zijn dochters maakten bekend dat hij vredig stierf, omringd door familie. Head was wereldwijd bekend als Rupert Giles, de mentor van Buffy Summers in de tv-serie Buffy the Vampire Slayer. Volgens VMBO en praktijkonderwijsscholen schiet het beleid van kansrijk adviseren zijn doel voorbij. Volgens nu.nl krijgen leerlingen bij twijfel vaker een hoger schooladvies, maar velen kunnen dat niveau niet vasthouden. Dit leidt tot teleurstelling, schoolwisselingen en extra druk op scholen. Voor leerlingen voelt een overstap vaak ook als persoonlijk falen. Bij Russische aanvallen in de Oekraïnse regio Gerson zijn 5 mensen omgekomen. Een man stierf door een droneaanval en een vrouw kwam om bij een aanval op een tankstation, waarbij ook 7 gewonden vielen. Daarnaast werden 3 lichamen gevonden na eerdere beschietingen. Rusland en Oekraïne voerden deze week wederzijdse aanvallen uit. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. Vanmiddag raakt het vanuit het zuidwesten uit op steeds meer plaatsen bewolkt. Daarna volgt een gebied met regen wat naar het noordoosten trekt. Voor de regen uit kan het nog ongeveer 20 graden worden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het aantal plofkraken in Nederland stijgt sterk. Vorig jaar waren er 4 incidenten, dit jaar al 19. De Britse acteur Anthony Head is op 72-jarige leeftijd overleden aan complicaties van een longontsteking. Volgens VMBO en praktijk onderwijsscholen schiet het beleid van kansrijk adviseren zijn doel voorbij. Bij Russische aanvallen in de Oekraïnse regio Gerson zijn 5 mensen omgekomen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
3: Wild. Naar de muziek. Happy music. Feel good. Dit is Wild FM.

0: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie. En maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen. Bij Beauty by Rosa.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
3: Wild FM, met je nieuwsupdate. 11 uur.
4: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De Arnhemse burgemeester Ahmed Markoes heeft rapper J uitgenodigd voor een bezoek aan het Nationaal Holocaust Museum en het Namenmonument. Markoes hoopt dat J daarmee een krachtig signaal tegen antisemitisme afgeeft. De artiest, die voor concerten in Arnhem is, heeft nog niet op de uitnodiging gereageerd. Een surfer is gisteren overleden nadat hij in het water bij de Brouwersdam in Ouddorp werd gevonden. Ondanks reanimatie kon zijn leven niet worden gered. Een dag eerder kwam ook een kitesurfer om het leven in Rokanje, nadat hij door harde wind de duinen in werd geblazen en zwaar ten val kwam. Het aantal plofkraken in Nederland stijgt sterk. Waar in heel 2025 4 incidenten werden geregistreerd, zijn er begin juni al 19. De politie noemt de ontwikkeling in de Telegraaf zorgwekkend. Aanvankelijk vooral in de Randstad komen plofkraken nu landelijk voor. Explosieven veroorzaken grote schade aan automaten, panden en woningen. De Britse acteur Anthony Head is op 72-jarige leeftijd overleden aan complicaties van een longontsteking. Zijn dochters maakten bekend dat hij vredig stierf, omringd door familie. Head was wereldwijd bekend als Rupert Giles, de mentor van Buffy Summers in de tv-serie Buffy the Vampire Slayer. En dan het weer. Vanuit het zuidwesten wordt het bewolkt en gaat het in de loop van de middag in de zuidwestelijke helft regenen. In het noordoosten kan er plaatselijk een enkele bui ontstaan. Het wordt maximaal 18 graden in het westen tot plaatselijk 21 in het oosten. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: de buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music. Feel good. Dit is Wild FM. Wild FM.

0: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: Beauty by Rosa, de schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
0: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
2: Wild FM, met je nieuwsupdate. 12 uur.
3: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot.
4: Het Oekraïnse leger zegt zogenaamde vuurcontrole te hebben over de luchthaven van Donetsk, ruim 50 kilometer achter het front in bezet gebied. Dat betekent dat Russische troepen het vliegveld niet meer veilig kunnen gebruiken als logistiek steunpunt en lanceerplaats voor drones. Oekraïne voert de laatste tijd steeds meer aanvallen uit op bevoorradingslijnen en ook brandstofdepots. Verschillende Amerikaanse staten bereiden een rechtszaak voor om de overname van Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance te blokkeren. De deal van $110 miljard zou volgens de staten de concurrentie in de entertainmentsector kunnen schaden. Californië leidt het onderzoek. Critici vrezen minder concurrentie en banenverlies. De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch heeft rapper J uitgenodigd voor een bezoek aan het Nationaal Holocaust Museum en het Namenmonument. Marcouch hoopt dat J daarmee een krachtig signaal tegen antisemitisme afgeeft. De artiest, die voor concerten in Arnhem is, heeft nog niet op de uitnodiging gereageerd. En het aantal plofkraken in Nederland stijgt sterk. Waar in heel 2025 4 incidenten werden geregistreerd, zijn er begin juni al 19. De politie noemt de ontwikkeling in de Telegraaf zorgwekkend. Eerder kwamen plofkraken vooral in de Randstad voor, maar nu ook landelijk. De gebruikte explosieven veroorzaken grote schade aan automaten, bedrijfspanden en woningen. Het weer dan bewolkt en later vanmiddag enkele buien. De wind in het zuiden is matig en de middagtemperatuur ligt tussen 17 en 20 graden. Ook vanavond nog regen. Morgen is het ook wisselvallig met een middagtemperatuur van 18 tot 20 graden.
3: Tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
2: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: al de geuren en smaken van Magisch Thailand nu in huis. Bestel of haal af bij Thai From Sky. Eigentijds en toch traditioneel thuis eten. Thai From Sky bezorgt in Amstelveen en omgeving. Thai From Sky, ook voor veganistische gerechten. En Thai From Sky is 100% halal. Bestel en betaal online op thaifromsky.nl. Met elke week leuke kortingen. Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: Beauty by Rosa, de schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op

0: vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
1: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
2: Wild FM, met je nieuwsupdate. 1 uur.
3: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot.
4: Reddingswerkers hebben de zoektocht naar twee vermisten in een ondergelopen grottencomplex in Laos na ruim 2 weken beëindigd. De twee raakten samen met 5 anderen ingesloten tijdens het zoeken naar goud. 5 dorpelingen werden vorige week levend gevonden. Volgens de leiding van de reddingsactie is verder zoeken in de grot te gevaarlijk geworden. Supporters die WK-wedstrijden bezoeken mogen toch water meenemen naar het stadion. Het gaat dan om een nog afgesloten plastic wegwerpwaterfles. Herbruikbare flessen blijven verboden vanwege veiligheidsrisico's. Na iedere onduidelijkheid benadrukt de FIFA dat er ook waterpunten, vernevelingsinstallaties en koeltenten beschikbaar zijn om bezoekers tegen de hitte te beschermen. Het Oekraïnse leger zegt zogenaamde vuurcontrole te hebben over de luchthaven van Donetsk, ruim 50 kilometer achter het front in bezet gebied. Dat betekent dat Russische troepen het vliegveld niet meer veilig kunnen gebruiken als logistiek steunpunt en lanceerplaats voor drones. Oekraïne voert de laatste tijd steeds meer aanvallen uit op bevoorradingslijnen en ook brandstofdepots. De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch heeft rapper J uitgenodigd voor een bezoek aan het Nationaal Holocaust Museum en het Namenmonument. Marcouch hoopt dat J daarmee een krachtig signaal tegen antisemitisme afgeeft. De artiest, die voor concerten in Arnhem is, heeft nog niet op de uitnodiging gereageerd. Het weer dan, bewolkt en later vanmiddag enkele buien. De wind in het zuiden is matig en de middagtemperatuur ligt tussen 17 en 20 graden. Ook vanavond nog regen. Morgen is het ook wisselvallig met een middagtemperatuur van 18 tot 20 graden.
3: Tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: Beauty by Rosa, de schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring.

0: bij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
1: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
3: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music. Feel good. Dit is Wild FM.

0: nieuwsupdate. 2 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. De politie ziet in de Amsterdamse binnenstad steeds vaker incidenten met mensen die volgens haar weinig perspectief meer hebben. Dat meldt het ANP. Gaat onder meer om dakloze arbeidsmigranten, mensen met verslavingsproblemen en asielzoekers. Volgens de politie leidt dat vaker tot overlast, winkeldiefstal, bedreigingen en geweld. De politie pleit voor een landelijke aanpak van deze maatschappelijke problemen. Paus Leo is aangekomen in Spanje voor een bezoek van bijna een week. Het is het eerste pausbezoek aan het land sinds 2010. In Madrid ontmoet hij koning Felipe en koningin Letizia. Maandag spreekt hij het parlement toe. De paus gaat ook naar Catalonië en de Canarische eilanden. Daar vraagt hij aandacht voor migratie. In Barcelona opent hij de hoogste toren van de Sagrada Familia. Reddingswerkers hebben de zoektocht naar 2 vermisten in een ondergelopen grottencomplex in Laos na ruim 2 weken beëindigd. De 2 raakten samen met 5 anderen ingesloten tijdens het zoeken naar goud. 5 dorpelingen werden vorige week levend gevonden. Volgens de leiding van de reddingsactie is verder zoeken in de grot te gevaarlijk geworden. Het Oekraïnse leger zegt zogenaamde vuurcontrole te hebben over de luchthaven van Donetsk, ruim 50 kilometer achter het front in bezet gebied. Dat betekent dat Russische troepen het vliegveld niet meer veilig kunnen gebruiken als logistiek steunpunt en lanceerplaats voor drones. Oekraïne voert de laatste tijd steeds meer aanvallen uit op bevoorradingslijnen en ook brandstofdepots. Het weer dan, bewolkt en later vanmiddag enkele buien. De wind in het zuiden is matig en de middagtemperatuur ligt tussen 17 en 20 graden. Ook vanavond nog regen, morgen is het ook wisselvallig met een middagtemperatuur van 18 tot 20 graden. Tot zover het nieuws op Wild FM.

0: vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl

Zaterdagmiddag van Wild FM, Schildkamp hier, Frank voor Vrienden. Een nieuwe maand, juni. Vorige week nog de maandsluiting. Nu fris beginnen met de mix van Dimitri van der Plas. Komend uur met Armand van Helden, Lauren Wolf, Olaf Bezaski, Jay Vegas. Onderweg naar deze van Jesus Fernandez, Carl Eight en Andre Manta. Dit is Music is the Answer.

Zonder gewichten. Zonder gewichtig te doen ook. Lekker lazy op je zaterdagmiddag op weg naar de avond van Wild FM. Met onder andere onze eigen Jurgen met Club ID. En On Fire met Erwin van der Bliek.

we gaan het jaar gewoon goed starten. We doen 2 uur in de mix op een zaterdagmiddag. Eens kijken of het werkt. We hebben een leuke respons gekregen. We doen het dus een dikke 2,5 jaar. Waar je bent en wat je ook doet. De zaterdagmiddag wordt beter door jou. Neem de laatste 3 met je door. Je hoorde Edris Omar samen met Jake Blue. So Hot, uitroepteken. Aaron Sevilla werkte samen met DJ Kerr, Microbeats, Cinnamon. En de laatste was van Karim Naas en Zeke.

Het is ook een beetje muzikaal opvoeden. Dimitri van der Plas kan het niet laten. Op deze zaterdagmiddag heerlijk meedansen op de mix tot aan 4 uur. Met eentje uit 1992. De Ecstatic Mix van Sound Factory Understand This Groove. Met nu voor je, ook lekker, Armand van Helden.

0: buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot

0: Zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverloren 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
2: Wild FM, met je nieuwsupdate. 3 uur.
3: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot.
4: De WHO meldt bijna 500 bevestigde ebola-gevallen in Centraal-Afrika. Vooral in de Democratische Republiek Congo met 452 besmettingen. In Oeganda zijn 19 gevallen gemeld. En in Congo zijn al 80 mensen overleden. Het gaat om de zeldzame Bundibugyo-variant waar nog geen vaccin voor is. Gezondheidsorganisaties waarschuwen dat de uitbraak mogelijk kan uitgroeien tot een grote epidemie. De meerderheid van de leden van de ChristenUnie heeft op een congres in Harderwijk de strenge asielkoers van de Tweede Kamerfractie gesteund. Toch is er verdeeldheid binnen de partij over die koerswijziging. Een motie om steun in te trekken werd verworpen. Oud-partijleider Leen van Dijken riep op trouw te blijven aan de kernwaarden en kreeg daarvoor brede steun. De politie ziet in de Amsterdamse binnenstad steeds vaker incidenten met mensen die volgens haar weinig perspectief meer hebben. Dat meldt het ANP. Het gaat onder meer om dakloze arbeidsmigranten, mensen met verslavingsproblemen en asielzoekers. Volgens de politie leidt dat vaker tot overlast, winkeldiefstal, bedreigingen en geweld. De politie pleit voor een landelijke aanpak van deze maatschappelijke problemen. Reddingswerkers hebben de zoektocht naar twee vermisten in een ondergelopen grottencomplex in Laos na ruim 2 weken beëindigd. De twee raakten samen met 5 anderen ingesloten tijdens het zoeken naar goud. 5 dorpelingen werden vorige week levend gevonden. Volgens de leiding van de reddingsactie is verder zoeken in de grot te gevaarlijk geworden. Het weer dan, bewolkt en later vanmiddag enkele buien. De wind in het zuiden is matig en de middagtemperatuur ligt tussen 17 en 20 graden. Ook vanavond nog regen. Morgen is het ook wisselvallig met een middagtemperatuur van 18 tot 20 graden. Tot zover het nieuws op Wild FM.

wel, toch? Over drieën. Leuk dat je er bent. Het is 6 juni 2026. Tweede uur van de Wild Weekend Beats. Komend uur, Wobble You, Petal. We gaan je muzikaal opvoeden blijkbaar. Jazzy en Calvin Harris en ook Tori Amos onderweg.

Heel tof geknipt en dan krijg je dit soort gore teksten. Tenminste, als je goed luistert. Tori Amos, Professional Widow. Daarvoor Babes on the Run, Dancing in the Maxine en Mette Remix. En daarvoor Box and Crown en Lizette samen met Afrokid, Feel Love. Over liefde gesproken, deze dan. Love Story in the Last Extended Mix is van Leo en Bushwaka.

groeperen een beetje samen. Samenwerken noemen we dat, van 4 tot 6. De Feel Good 40 met Peter Verleeuwen. De 40 beste trends en dance acts van de afgelopen globen samengevoegd tot één hoopje. Alles in de mix. Gevolgd door On Fire met onze eigen Erwin van der Bliek. En de nieuwste tracks, die ontdekken...

2,5 jaar om de week mixt hier Dimitri van der Plas, die gewoon een prima platenkeuze heeft, maar ook wel een soort, er zit gewoon een meester in hem. Achter de lessenaar doseert hij even de knallers van de afgelopen eeuwen. Wobble You, hoorde je net, Beatle, English Rose versie. No for this, These Stars Can Light, en deze ook wel zo lekker. Ideal, Hard, en om maar zo lekker te blijven, gaat straks een Nederlands blokje doen. DJ José, Hesitate in de Club Mix, en DJ René, en peral nu, dit is Give It To Me, tijdens de World Weekend Beats.

0: Het was een radiofeestje zonder gastenlijst. Je hebt echt op de VIP-plekken gestaan. Ik hoop dat je genoten hebt. Hey, namens Dimitri van der Plas, dankjewel voor het genogen. Schildkamps checking out. We zijn de volgende week weer met een nieuwe editie van de Wild Weekend Beats. Tot dan.
1: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com. Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
3: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
4: Wild FM, met je nieuwsupdate. 4 uur.
5: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Chipmachinefabrikant ASML heeft Elon Musk uitgenodigd voor een besloten technologie-evenement waar hij virtueel zal spreken over AI, robotica, ruimtevaart en chipproductie. De uitnodiging leidt intern tot kritiek, waarbij sommige medewerkers een boycott overwegen vanwege zijn politieke standpunten. ASML benadrukt dat het evenement draait om kennisdeling binnen de halfgeleiderindustrie. Bij een explosie bij een frietkraam van het Leger des Heils aan de Kennedylaan in Harderwijk zijn 2 mensen gewond geraakt. De ontploffing gebeurde tijdens het opstarten van de kraam, mogelijk door gasophoping. Na de explosie ontstond een kleine brand die snel werd geblust. De omgeving werd afgezet en de oorzaak wordt nog onderzocht. De WHO meldt bijna 500 bevestigde

bevestigde ebola-gevallen in Centraal-Afrika, vooral in de Democratische Republiek Congo met 452 besmettingen. In Oeganda zijn 19 gevallen gemeld en in Congo zijn al 80 mensen overleden. Het gaat om de zeldzame Bundibugyo-variant waar nog geen vaccin voor is. Gezondheidsorganisaties waarschuwen dat de uitbraak mogelijk kan uitgroeien tot een grote epidemie. De politie ziet in de Amsterdamse binnenstad steeds vaker incidenten met mensen die volgens haar weinig perspectief meer hebben. Dat meldt het ANP. Het gaat onder meer om dakloze arbeidsmigranten, mensen met verslavingsproblemen en asielzoekers. Volgens de politie leidt dat vaker tot overlast, winkeldiefstal, bedreigingen en geweld. De politie pleit voor een landelijke aanpak van deze maatschappelijke problemen. Het weer dan, bewolkt en later vanmiddag enkele buien. De wind in het zuiden is matig en de middagtemperatuur ligt tussen 17 en 20 graden. Ook vanavond nog regen, morgen is het ook wisselvallig met een middagtemperatuur van 18 tot 20 graden. Tot zover het nieuws op Wild FM.

134 alweer van de Feel Good 40. Welkom, welkom. Het is zaterdag, dan wel zondagmiddag. Wildfm doet hem altijd de 40 beste dance tracks van dit moment. In de volgorde zoals wij die het leuk vinden. Drie nieuwelingen, daar zo meteen meer over. Maar eerst de top 3 van vorige week. Satisfy, Calvin Harris, Jazzy op nummer 3 en op 2. Een track die al wekenlang op nummer 1 stond. En dan weer een paar weken op 2. Ja, dat is dus Just Stay samen met Jack Style en John. En Turn the Lights Off op nummer 2. En dan de nummer 1. Oh, 3 al een paar weekjes op de eerste plaats.

0: vrij stevig. Op de eerste plaats Another, samen met 54 Ultra. En Talk To You, welkom. Het is de Feel Good 40 op Wild FM met Bruno Mars. En I Just Might, de Marshall Simons remix, daar gaat het in dit geval om. Naar 10 plaatsen naar beneden, van 30 naar nummer
1: 40.

22 weken in de lijst, echt bizar lang voor Heathen en I Run. Van 35 naar 37 en gaat naar beneden, maar niet echt runnend. Dan gaat heel langzaam naar beneden, ook mooi. Goed, nogmaals welkom bij de Feel Good 40. We hebben 3 nieuwe binnenkomers, de hoogste straks op nummer 24. En de eerste, traditiegetrouw zou ik bijna willen zeggen, op nummer 36. Het is een nieuwe single van Robin Schulz uit Duitsland. Hey, Better Times.

Night. En Who, een van de 9 ex-wildcards. Clap Your Hands. We zijn toegekomen aan de nummer 32. Een track die van origine stamt uit 1964. Het origineel van de track wel te verstaan. Sea Line Woman van Nina Simone. De Nina Simone. Er is een nieuwe remix van. En die is gemaakt door Mochak. En die is waanzinnig. Het is de tweede

deze gozer gewoon, hè. Ja, warm fellow. Waanzinnig aardige gast. Larry, 29, blijft hij staan met Addicted to Your Vibe. We zijn fan van deze track. Ook dat is een ex-wildcard trouwens. Op 28, Chris Lorenzo scoort goed in Beatport. Dit is Hots for You.

week alweer voor Ofenbach en Miles Away van 21 naar 25. En dan zijn we toegekomen aan de hoogste nieuwe binnenkomer. Echt een waanzinnige dancehit van dit moment. En wat mij betreft op weg naar de top 10. Zo snel kan het gaan voor I'm Moving to the Sun. De nieuwe single van Hugel. Samen met Ultra Nate. Die ken je nog van Free inderdaad. En Ismael Angel. Het is de hoogste nieuwe link zoals gezegd op 24.

Ze was in New York voor een verrassingsoptreden, Madonna. Ja, de Madonna. Samen met Sabrina Carpenter, goeie jaar, zometeen met Bring Your Love. Die gaat van 14 naar 21. En dat was een uurtje 1 alweer van de Feel Good 40, de 134ste Feel Good 40. En wederom in elkaar gezet door Ferry Hageraad. Waarvoor dank. We zijn zometeen bij je terug met...

0: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie. En maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen. Bij Beauty by Rosa.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag

0: kant, hoor.
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. 5 uur.
2: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot.
3: De stroomvoorziening van de kerncentrale van Zaporizhia is hersteld nadat eerder een belangrijke hoogspanningslijn was uitgevallen. De centrale draaide tijdelijk op een reserveverbinding. Hoewel de centrale geen stroom produceert, is externe elektriciteit nodig om de reactoren veilig te kunnen koelen. De centrale staat sinds 2022 onder Russische controle. Bij de westkust van Australië is een 35-jarige speervisser dodelijk aangevallen door een haai nabij Michaelmas Island. Het is de derde dodelijke aanval in 3 weken tijd in het land. Hulpdiensten haalden de man nog uit het water, maar hij overleed later aan zijn verwondingen. Volgens autoriteiten gaat het vermoedelijk om een grote haai van circa 4,5 meter. Chipmachinefabrikant ASML heeft Elon Musk uitgenodigd voor een besloten technologie-evenement waar hij virtueel zal spreken over AI, robotica, ruimtevaart en chipproductie. De uitnodiging leidt intern tot kritiek, waarbij sommige medewerkers een boycot overwegen vanwege zijn politieke standpunten. ASML benadrukt dat het evenement draait om kennisdeling binnen de halfgeleiderindustrie. De WHO meldt bijna 500 bevestigde ebola-gevallen in Centraal-Afrika, vooral in de Democratische Republiek Congo met 452 besmettingen. In Oeganda zijn 19 gevallen gemeld en in Congo zijn al 80 mensen overleden. Het gaat om de zeldzame Bundibugyo-variant, waar nog geen vaccin voor is. Gezondheidsorganisaties waarschuwen dat de uitbraak mogelijk kan uitgroeien tot een grote epidemie. Het weer tot slot. Vanavond en vannacht bewolkt met regelmatig een bui. De wind wordt zuidwestelijk aan de westkust vrij krachtig tot hard. Vannacht daalt het kwik naar 11 tot 15 graden. Morgen buien, maar ook af en toe zon en 18 tot 20 graden. Tot zover het nieuws op Wild FM.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de Ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd bij Zeeburg op de Ring Noord richting Utrecht.

grotere hit is geworden. Ik vind het ongelooflijk. Volgens mij zijn we de enige die hem draaien. John Summit en de Chainsmokers en All the Time van 13 naar 17. En op 16, ook dat is weer een ex-wildcard, een van de 9, zoals ik al zei. Melistos, samen met de Mixmasters. My Life is

Het is Frankie Rizzardo en Shinjuku. Vorige week 10, deze week 13. Dat betekent dat er ruimte is gekomen in de top 10. We hebben twee nieuwelingen in de top 10 ten opzichte van vorige week. Het is de Feel Good 40. Op zaterdag en zondagmiddag bij Wild FM. De 20 beste dance tracks. En Another stond op nummer 1 vorige week met Talk To You. Of ze dat nog staan, hoor je zo meteen. Maar dit is Another van Another. Dit is namelijk Like It. Het gaat heel hard van 36 naar nummer 12.

Adam Poort. En Keine Muziek. Be The One. 15 vorige week. Deze week nummer 11. En dan gaan we de top 10 in. Twee nieuwelingen in die top 10, zei ik al. Dit is er één van. Die komt van 20.

Dus nummer 7 in de Feel Good voor die nieuwe legend. Baby Rexha en Fatalist. Zakken van 4. En dan op nummer 6. De track die al lang in de pijplijn zat. Ed Sheeran samen met Martin Garrix. Wat een combi. Repeat It. Kan je niet vaak genoeg horen. Op nummer 6.

hele aparte carrière binnen de Feel Good 40, want hij gaat een beetje omhoog en dan weer naar beneden. Het is net een magneet. Komt voor de Baza niet verkeerd uit, want hij gaat nu weer omhoog van 5 naar 4 met Magnetic. 8 weken nu in de lijst. De top 3, ja, zijn dus weliswaar dezelfde 3 tracks, maar de volgorde is anders. Want Turn the Lights Off stond vorige week nog op nummer 2, is deze week gezakt naar 3. Just Stay en Jack Style.

Yes, yes. Calvin Harris samen met Jazzy gaat weliswaar omhoog van 3 naar 2, maar net niet genoeg power om de nummer 1 van de troon te stoten. En dat is dus nog steeds Stoke CEO van Another and 54 Ultra. En dan blijven ze staan in de 10e week. Goed, dat was hem weer. De Feel Good, bijna. Op nummer 1 na natuurlijk. Ik dank je weer hartelijk voor het luisteren, maar ik dank in het speciaal Ferry Hageraads. Dankzij hem klinkt het allemaal zo geweldig. Dankjewel Ferry, en ook wat mij betreft graag weer tot volgende week. Dag, dag. En een fijne avond.

0: stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com. Veiligheid en gemak. Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
1: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
3: Wild FM, met je nieuwsupdate. 6 uur.
4: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. De stroomvoorziening van de kerncentrale van Zaporizhzhia is hersteld nadat eerder een belangrijke hoogspanningslijn was uitgevallen. De centrale draaide tijdelijk op een reserveverbinding. Hoewel de centrale geen stroom produceert, is externe elektriciteit nodig om de reactoren veilig te kunnen koelen. De centrale staat sinds 2022 onder Russische controle. Bij de westkust van Australië is een 35-jarige speervisser dodelijk aangevallen door een haai nabij Michaelmas Island. Het is de derde dodelijke aanval in 3 weken tijd in het land. Hulpdiensten haalden de man nog uit het water, maar hij overleed later aan zijn verwondingen. Volgens autoriteiten gaat het vermoedelijk om een grote haai van circa 4,5 meter. Chipmachinefabrikant ASML heeft Elon Musk uitgenodigd voor een besloten technologie-evenement waar hij virtueel zal spreken over AI, robotica, ruimtevaart en chipproductie. De uitnodiging leidt intern tot kritiek, waarbij sommige medewerkers een boycot overwegen vanwege zijn politieke standpunten. ASML benadrukt dat het evenement draait om kennisdeling binnen de halfgeleiderindustrie. De WHO meldt bijna 500 bevestigde ebola-gevallen in Centraal-Afrika, vooral in de Democratische Republiek Congo met 452 besmettingen. In Oeganda zijn 19 gevallen gemeld en in Congo zijn al 80 mensen overleden. Het gaat om de zeldzame Bundibugyo-variant, waar nog geen vaccin voor is. Gezondheidsorganisaties waarschuwen dat de uitbraak mogelijk kan uitgroeien tot een grote epidemie. Het weer tot slot. Vanavond en vannacht bewolkt met regelmatig een bui. De wind wordt zuidwestelijk, aan de westkust vrij krachtig tot hard. Vannacht daalt het kwik naar 11 tot 15 graden. Morgen buien, maar ook af en toe zon en 18 tot 20 graden. Tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Super remix. Brian Dalton heeft ervoor getekend, een jaartje of 7 geleden alweer. En wat een heerlijke opener van The On Fire Radio Show. De eerste in juni alweer. Hallo juni. Je hoort de Kaylee's en Milkshake.
1: Going on the air in 5, 4, 3, 2. Transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
1: The ultimate beats are coming your way. On fire.
0: Ben je klaar voor nieuwe muziek van Space Motion, Bushwaka, Dan Harbour, Fedele Grand,

0: buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com. Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Haal de geuren en smaken van Magisch Thailand nu in huis. Bestel of haal af bij Thai From Sky. Eigentijds en toch traditioneel thuis eten. Thai From Sky bezorgt in Amstelveen en omgeving. Thai From Sky, ook voor veganistische gerechten. En Thai From Sky is 100% halal. Bestel en betaal online op thaifromsky.nl. Met elke week leuke kortingen. Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
1: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
3: Wild FM, met je nieuwsupdate. 7 uur.
4: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. De stroomvoorziening van de kerncentrale van Zaporizhia is hersteld nadat eerder een belangrijke hoogspanningslijn was uitgevallen. De centrale draaide tijdelijk op een reserveverbinding. Hoewel de centrale geen stroom produceert, is externe elektriciteit nodig om de reactoren veilig te kunnen koelen. De centrale staat sinds 2022 onder Russische controle. Bij de westkust van Australië is een 35-jarige speervisser dodelijk aangevallen door een haai nabij Michaelmas Island. Het is de derde dodelijke aanval in 3 weken tijd in het land. Hulpdiensten haalden de man nog uit het water, maar hij overleed later aan zijn verwondingen. Volgens autoriteiten gaat het vermoedelijk om een grote haai van circa 4,5 meter. Chipmachinefabrikant ASML heeft Elon Musk uitgenodigd voor een besloten technologie-evenement waar hij virtueel zal spreken over AI, robotica, ruimtevaart en chipproductie. De uitnodiging leidt intern tot kritiek, waarbij sommige medewerkers een boycot overwegen vanwege zijn politieke standpunten. ASML benadrukt dat het evenement draait om kennisdeling binnen de halfgeleiderindustrie. De WHO meldt bijna 500 bevestigde ebola-gevallen in Centraal-Afrika, vooral in de Democratische Republiek Congo met 452 besmettingen. In Oeganda zijn 19 gevallen gemeld en in Congo zijn al 80 mensen overleden. Het gaat om de zeldzame Bundibugyo-variant waar nog geen vaccin voor is. Gezondheidsorganisaties waarschuwen dat de uitbraak mogelijk kan uitgroeien tot een grote epidemie. Het weer tot slot. Vanavond en vannacht bewolkt met regelmatig een bui. De wind wordt zuidwestelijk aan de westkust vrij krachtig tot hard. Vannacht daalt het kwik naar 11 tot 15 graden. Morgen buien, maar ook af en toe zon en 18 tot 20 graden. Tot zover het nieuws op Wild FM.

0: lekker wel in het weekend. En we geven hem weer van Jetje. Jorre, de man die helemaal weer zijn roots heeft opgepakt. En weer helemaal in de trance zit. Want daar begon het allemaal voor hem. En dat realiseert hij zichzelf ook. En hij draait op feesten alleen maar trance de laatste tijd. Jorre Tiësto en BT. Wat een stem. En wat een hit was het in de Zero's. Uur 2 van On Fire begon met Love Comes Again.
1: Going on the air. 5, 4, 3, 2. Transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
1: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: Deze week nieuwe muziek van Space Motion, Bushwaka, Dan Harbour, Fede Le Grand, Chimarola.

0: buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com. Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. 8 uur.
2: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. De stroomvoorziening van de kerncentrale van Zaporizhia is hersteld nadat eerder een belangrijke hoogspanningslijn was uitgevallen. De centrale draaide tijdelijk op een reserveverbinding. Hoewel de centrale geen stroom produceert, is externe elektriciteit nodig om de reactoren veilig te kunnen koelen. De centrale staat sinds 2022 onder Russische controle. Bij de westkust van Australië is een 35-jarige speervisser dodelijk aangevallen door een haai nabij Michaelmas Island. Het is de derde dodelijke aanval in 3 weken tijd in het land. Hulpdiensten haalden de man nog uit het water, maar hij overleed later aan zijn verwondingen. Volgens autoriteiten gaat het vermoedelijk om een grote haai van circa 4,5 meter. Chipmachinefabrikant ASML heeft Elon Musk uitgenodigd voor een besloten technologie-evenement waar hij virtueel zal spreken over AI, robotica, ruimtevaart en chipproductie. De uitnodiging leidt intern tot kritiek, waarbij sommige medewerkers een boycot overwegen vanwege zijn politieke standpunten. ASML benadrukt dat het evenement draait om kennisdeling binnen de halfgeleiderindustrie. De WHO meldt bijna 500 bevestigde ebola-gevallen in Centraal-Afrika, vooral in de Democratische Republiek Congo met 452 besmettingen. In Oeganda zijn 19 gevallen gemeld en in Congo zijn al 80 mensen overleden. Het gaat om de zeldzame Bundibugyo-variant waar nog geen vaccin voor is. Gezondheidsorganisaties waarschuwen dat de uitbraak mogelijk kan uitgroeien tot een grote epidemie. Het weer tot slot. Vanavond en vannacht bewolkt met regelmatig een bui. De wind wordt zuidwestelijk aan de westkust vrij krachtig tot hard. Vannacht daalt het kwik naar 11 tot 15 graden. Morgen buien, maar ook af en toe zon en 18 tot 20 graden. Tot zover het nieuws op Wild FM.

Welkom, welkom, welkom. De festivalavond van de Beats. Iedere zaterdagavond tussen 6 en 12. Jurk hier tot aan 10 met ID. En uiteraard dank aan Erwin van der Blik met On Fire. Want dat was hij zeker weer vanavond. Zoals ik al zei, het beste op het gebied van house, tech house en heerlijke melodieuze techno. Iedere zaterdagavond. Vanavond dank aan Erwin Brouwer voor het samenstellen en voor de mixdown voor vanavond. We beginnen met Kiko D. Dit is Tech Inside.

0: De buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com. Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com. De buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of

0: klein, moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor.
1: Veiligheid en gemak, check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Wild FM, met je nieuwsupdate. 9 uur.
3: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot.
4: De stroomvoorziening van de kerncentrale van Zaporizhia is hersteld nadat eerder een belangrijke hoogspanningslijn was uitgevallen. De centrale draaide tijdelijk op een reserveverbinding. Hoewel de centrale geen stroom produceert, is externe elektriciteit nodig om de reactoren veilig te kunnen koelen. De centrale staat sinds 2022 onder Russische controle. Bij de westkust van Australië is een 35-jarige speervisser dodelijk aangevallen door een haai nabij Michaelmas Island. Het is de derde dodelijke aanval in 3 weken tijd in het land. Hulpdiensten haalden de man nog uit het water, maar hij overleed later aan zijn verwondingen. Volgens autoriteiten gaat het vermoedelijk om een grote haai van circa 4,5 meter. Chipmachinefabrikant ASML heeft Elon Musk uitgenodigd voor een besloten technologie-evenement waar hij virtueel zal spreken over AI, robotica, ruimtevaart en chipproductie. De uitnodiging leidt intern tot kritiek, waarbij sommige medewerkers een boycot overwegen vanwege zijn politieke standpunten. ASML benadrukt dat het evenement draait om kennisdeling binnen de halfgeleiderindustrie. De WHO meldt bijna 500 bevestigde ebola-gevallen in Centraal-Afrika, vooral in de Democratische Republiek Congo met 452 besmettingen. In Oeganda zijn 19 gevallen gemeld en in Congo zijn al 80 mensen overleden. Het gaat om de zeldzame Bundibugyo-variant waar nog geen vaccin voor is. Gezondheidsorganisaties waarschuwen dat de uitbraak mogelijk kan uitgroeien tot een grote epidemie. Het weer tot slot. Vanavond en vannacht bewolkt met regelmatig een bui. De wind wordt zuidwestelijk aan de westkust vrij krachtig tot hard. Vannacht daalt het kwik naar 11 tot 15 graden. Morgen buien, maar ook af en toe zon en 18 tot 20 graden. Tot zover het nieuws op Wild FM.

Pagliaro Roli. Ik ben altijd zo slecht in de Italiaanse naam, hè. Pagliaro Roli en 9, track 8, Jump met daarmee voor Avenk en Showy hier in ID. Dat wekelijks terug te beluisteren is via mijn Mixcloud, uiteraard DJ Jurgen. Ga even zoeken, mocht je er even terug willen luisteren van de week. Ja toch? Dit is Chris Lorenzo, samen met Amo. Track 8, Hearts for You.

0: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com. Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Haal de geuren en smaken van Magisch Thailand nu in huis. Bestel of haal af bij Thai From Sky. Eigentijds en toch traditioneel thuis eten. Thai From Sky bezorgt in Amstelveen en omgeving. Thai From Sky, ook voor veganistische gerechten. En Thai From Sky is 100% halal. Bestel en betaal online op thaifromsky.nl. Met elke week leuke kortingen.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
3: Wild FM, met je nieuwsupdate. 10 uur.
4: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. De stroomvoorziening van de kerncentrale van Zaporizhia is hersteld nadat eerder een belangrijke hoogspanningslijn was uitgevallen. De centrale draaide tijdelijk op een reserveverbinding. Hoewel de centrale geen stroom produceert, is externe elektriciteit nodig om de reactoren veilig te kunnen koelen. De centrale staat sinds 2022 onder Russische controle. Bij de westkust van Australië is een 35-jarige speervisser dodelijk aangevallen door een haai nabij Michaelmas Island. Het is de derde dodelijke aanval in 3 weken tijd in het land. Hulpdiensten haalden de man nog uit het water, maar hij overleed later aan zijn verwondingen. Volgens autoriteiten gaat het vermoedelijk om een grote haai van circa 4,5 meter. Chipmachinefabrikant ASML heeft Elon Musk uitgenodigd voor een besloten technologie-evenement waar hij virtueel zal spreken over AI, robotica, ruimtevaart en chipproductie. De uitnodiging leidt intern tot kritiek, waarbij sommige medewerkers een boycot overwegen vanwege zijn politieke standpunten. ASML benadrukt dat het evenement draait om kennisdeling binnen de halfgeleiderindustrie. De WHO meldt bijna 500 bevestigde ebola-gevallen in Centraal-Afrika, vooral in de Democratische Republiek Congo met 452 besmettingen. In Oeganda zijn 19 gevallen gemeld en in Congo zijn al 80 mensen overleden. Het gaat om de zeldzame Bundibugyo-variant waar nog geen vaccin voor is. Gezondheidsorganisaties waarschuwen dat de uitbraak mogelijk kan uitgroeien tot een grote epidemie. Het weer tot slot. Vanavond en vannacht bewolkt met regelmatig een bui. De wind wordt zuidwestelijk aan de westkust vrij krachtig tot hard. Vannacht daalt het kwik naar 11 tot 15 graden. Morgen buien, maar ook af en toe zon en 18 tot 20 graden. Tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Wild FM. De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com. Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
1: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
0: Wild FM, met je nieuwsupdate. 11 uur.
3: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. De stroomvoorziening van de kerncentrale van Zaporizhia is hersteld nadat eerder een belangrijke hoogspanningslijn was uitgevallen. De centrale draaide tijdelijk op een reserveverbinding. Hoewel de centrale geen stroom produceert, is externe elektriciteit nodig om de reactoren veilig te kunnen koelen. De centrale staat sinds 2022 onder Russische controle. Bij de westkust van Australië is een 35-jarige speervisser dodelijk

aangevallen door een haai nabij Michaelmas Island. Het is de derde dodelijke aanval in 3 weken tijd in het land. Hulpdiensten haalden de man nog uit het water, maar hij overleed later aan zijn verwondingen. Volgens autoriteiten gaat het vermoedelijk om een grote haai van circa 4,5 meter. Chipmachinefabrikant ASML heeft Elon Musk uitgenodigd voor een besloten technologie-evenement waar hij virtueel zal spreken over AI, robotica, ruimtevaart en chipproductie. De uitnodiging leidt intern tot kritiek, waarbij sommige medewerkers een boycot overwegen vanwege zijn politieke standpunten. ASML benadrukt dat het evenement draait om kennisdeling binnen de halfgeleiderindustrie. De WHO meldt bijna 500 bevestigde ebola-gevallen in Centraal-Afrika, vooral in de Democratische Republiek Congo met 452 besmettingen. In Oeganda zijn 19 gevallen gemeld en in Congo zijn al 80 mensen overleden. Het gaat om de zeldzame Bundibugyo-variant, waar nog geen vaccin voor is. Gezondheidsorganisaties waarschuwen dat de uitbraak mogelijk kan uitgroeien tot een grote epidemie. Het weer tot slot. Vanavond en vannacht bewolkt met regelmatig een bui. De wind wordt zuidwestelijk, aan de westkust vrij krachtig tot hard. Vannacht daalt het kwik naar 11 tot 15 graden. Morgen buien, maar ook af en toe zon en 18 tot 20 graden. Tot zover het nieuws op Wild FM.

Hey DJ, can you play club music? I love club music.

DJ. I wanna shake my hand. Hey DJ.

0: Nee.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor 50 euro. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
2: Wild FM, met je nieuwsupdate. Middernacht.
3: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Bij de 35e editie van de Europa Run is ruim 5 miljoen euro opgehaald voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Tijdens de estafettetocht van Frankrijk via Brabant naar Rotterdam legden 5000 deelnemers bijna 500 kilometer af. De opbrengst van ruim 5 miljoen euro ligt hoger dan vorig jaar. Op social media en tweedehands platforms is een run ontstaan op de zaterdageditie van het Parool door een paginagrote boodschap van Harry Styles. Fans proberen de krant massaal te bemachtigen. Op Marktplaats en Vinted worden exemplaren aangeboden voor bedragen die oplopen tot boven de 100 euro. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn volgens hulpdiensten zeker 7 mensen omgekomen. In een vluchtelingenkamp in Gazastad vielen 6 doden en 15 gewonden bij een droneaanval. Bij een ander kamp kwam een man om het leven. Israël zegt dat bij de aanval terroristen het doelwit waren. Israël en Hamas beschuldigen elkaar van schendingen van het staakt het vuren. Medewerkers van een kringloopwinkel in Arnhem hebben bij de ingang een slang van ruim 1,5 meter gevonden in een doos. De dierenambulance heeft het dier meegenomen. Mogelijk gaat het om een netpython. Medewerkers vermoeden dat de slang gedumpt is of per vergissing bij de kringloopwinkel is achtergelaten. Tot besluit het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 13 graden. Langs de westkust staat soms harde wind, windkracht 7. Zondag begint de dag bewolkt met vooral in het oosten en noordoosten af en toe regen. In de middag wordt het

0: Nieuwsupdate. 1 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Jos Geelhoed.
2: Bij de 35e editie van de Europa Run is ruim 5 miljoen euro opgehaald voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Tijdens de estafettetocht van Frankrijk via Brabant naar Rotterdam legden 5000 deelnemers bijna 500 kilometer af. De opbrengst van ruim 5 miljoen euro ligt hoger dan vorig jaar. Op social media en tweedehands platforms is een run ontstaan op de zaterdageditie van het Parool door een paginagrote boodschap van Harry Styles. Fans proberen de krant massaal te bemachtigen. Op Marktplaats en Vinted worden exemplaren aangeboden voor bedragen die oplopen tot boven de 100 euro. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn volgens hulpdiensten zeker 7 mensen omgekomen. In een vluchtelingenkamp in Gazastad vielen 6 doden en 15 gewonden bij een droneaanval. Bij een ander kamp kwam een man om het leven. Israël zegt dat bij de aanval terroristen het doelwit waren. Israël en Hamas beschuldigen elkaar van schendingen van het staakt het vuren. Medewerkers van een kringloopwinkel in Arnhem hebben bij de ingang een slang van ruim 1,5 meter gevonden in een doos. De dierenambulance heeft het dier meegenomen. Mogelijk gaat het om een netpython. Medewerkers vermoeden dat de slang gedumpt is of per vergissing bij de kringloopwinkel is achtergelaten. Tot besluit het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 13 graden. Langs de westkust staat soms harde wind, windkracht 7. Zondag begint de dag bewolkt met vooral in het oosten en noordoosten af en toe regen. In de middag wordt het overal droog

0: Nieuwsupdate. 2 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Jos Geelhoed.
2: Bij de 35e editie van de Europa Run is ruim 5 miljoen euro opgehaald voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Tijdens de estafettetocht van Frankrijk via Brabant naar Rotterdam legden 5000 deelnemers bijna 500 kilometer af. De opbrengst van ruim 5 miljoen euro ligt hoger dan vorig jaar. Op social media en tweedehands platforms is een run ontstaan op de zaterdageditie van het Parool door een paginagrote boodschap van Harry Styles. Fans proberen de krant massaal te bemachtigen. Op Marktplaats en Vinted worden exemplaren aangeboden voor bedragen die oplopen tot boven de 100 euro. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn volgens hulpdiensten zeker 7 mensen omgekomen. In een vluchtelingenkamp in Gazastad vielen 6 doden en 15 gewonden bij een droneaanval. Bij een ander kamp kwam een man om het leven. Israël zegt dat bij de aanval terroristen het doelwit waren. Israël en Hamas beschuldigen elkaar van schendingen van het staakt het vuren. Medewerkers van een kringloopwinkel in Arnhem hebben bij de ingang een slang van ruim 1,5 meter gevonden in een doos. De dierenambulance heeft het dier meegenomen. Mogelijk gaat het om een netpython. Medewerkers vermoeden dat de slang gedumpt is of per vergissing bij de kringloopwinkel is achtergelaten. Tot besluit het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 13 graden. Langs de westkust staat soms harde wind, windkracht 7. Zondag begint de dag bewolkt met vooral in het oosten en noordoosten af en toe regen. In de middag wordt het overal droog en breekt vanuit het westen de zon door bij 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.